Norge blom valdug in het oorlogsstraat. Van Blano, Zakat. Ze zat in die sopo tambo, sopo. Die pistomorani, koro, koro. Die met telefoon pistomar, sapra, nanekan, zelke, pijzikan, wonten, morobo.